Simsmayam kits di simsmudzi snenik. Acht konat nu kimstchma hitzige snenik.

0: Weil da kommt das ist nicht gelernt. Die sich gleich dann absolut die Kultur umstellt. Weil da ist der Kultur jetzt mal, weil es sich um Land.
1: New Folk Radio 91.1 FM.
2: Maybe I could work here someday because I'm almost as good as you. Probably am.
3: Thank you.
4: Hi. Just see his nice house. Mike.
0: Why? Next. And I'm not to meet up to God. That's it. That it's the size of. You must cost in it to get aroused to minute. Why else, ma'am? That's cooked the man, damn. Spoke a damn game to talk with the hot cousins. A honey cow to get a much away so much gas to sell the side to mount. It's contestant. We should get size the next. No more sal wana junta. No more sal da kaina krik wano yam sto. Uche na wale tek te no siyam ta wana chmuk. Put stik sal stai kukta amata ta amata la. Tapwa saat skina chma ta askat. Asi panata siya siya ang amatao si wana akunta as kao siya sukta da ayaw tsmem da kuchtan kuchtan tutao wihila tsikta kwa taito tsanda kits na akumad niyam samtim. We should say ourselves, that's not ma. If don't get something, do sport. And I says, so to see what they am to. As that's cut. It's about the creepy, it's getting met to my world. As to suit to see the. The next time I let it get, as I know it's home to them, as to them, as to yourself, the matter last, as to them, as to. We should get, yes, I did it. Yet all was cooked down, slacks lights on the earth. Ich habe gekannt, jetzt halte nicht, zahlte Kutum. Zahle was nicht, du jetzt halte und trott. Putzt sie auch, zahle, auch die nicht. Ich kann nicht, das trott, du suchst, so klar, der Kutum. I slept straight, a clip of light to come to light. We hit the cats, it's kitten it's stood. It's kitten it's just cookly wild. Kitten it's a straight. I slept straight, a clip of light to come to light. Why, as I hit it's kitten it's a dyma nhw ddech yn adod Zal je aan het zand als toch? Waar is het aan mij toch? Ik zal het aan het zand kunnen dat het is het goed gezicht. Je koos je aan het zand als toch? Als toen je zei het schot. Ik zal het aan het zand als toch? Was normaal schiet, het laagje, het schaagje. Hanoses and his collectors and hunts and his homelesses. While Sars, Alexikok, Sarsinski, Stanstag, Ert, Sismanalsam, Stin. Usa Tayot Smith, Dama Telastis, Sakhakhali Jaisha, Woman and Sisat, and I. Als hij naar de middelaar stilt, als hij voelt het aan het doelt, zo duik. Als het aan het staan staat,
3: Subscribe to 91.1 FM.
5: Why? Why Alex eats? Such slim steaks, Alex eats. Like, so I miss the team demo, Kaki Bees, you know, skittin' out, skittin' out, skittin' out, Wist ze om te stikken op kronemstijks. Wist ze in een kwaal. Ze om taal. Ik maal. Ik stie moet taal. Ze lijn nou daar. Smiels. Om ze dan alle zicht. Zo'n schoek ze smiels. Om ze die zijn gedijk. Iets ik schiels die zijn gedijk. Om de moek op kronemgeet. Hij is uit. Ze geet het is. Ge hoest goed. Laina kutsikki kaki piis huis maas nukl. Aina us kukkit mavaus kak. Skit apaus kiki. Ust huaule suhlaut. Sen kemal aloo khams tiki aloo khams ki anu khupaak. Anu khupaak kutsikki tannu maut. Aloo khams kutsikki tannu maut. Tiki tsuntikti anu khupaak. Kjalt mokumis kutsikki. Dit amstad eich. Wai hees kusat mas dit amstad. Kumeem da kaak ditch dit amstad. Laes da da kaak ditch kumis dit amstad. Nuna nihi kimis tstaig skel at mas daig. Ip eem kutsis get kweem. Alt kweem kutsik ala amats alt kweem alt. Nou, ik is gebak mis dat het team te mogen houden. Geld om te zien, skikke. Ske oost, zult u zo laat. Ske wel een. Ik wil het ik de kerk deed, schrap zult u zo. Zou dan met de laagste. Wist het kwijt, ik de kerk deed. En het samenkiet, ik kies dit om stad. Maar ik denk wel dat ik daar met de laagd stroogt, want dat ik wel stroogt. Het is de kerk deed, ik krijg stijg, zeg ik mijn lijks. Als die adem nu samen goed zeg ik daar, als dat heel jaren getrouwd, de koel kronen, is die adem nu zo goed zeg de kerk deed. Moet iets ik het zeg, hij houdt hem de neelt, zei hem is, zie ik het eerst gehad, het is geoest goed. Ook dus zo laat aan met de laag dicht gespoezeld, kijk je bij. Alle acht voor zij koel hoe lang ze zei uit zijn demigheid, zo is het zo lijst, zei niet hem dat hem staat. Dat hem staat uit. Wij, welke staat. Well, it's eight suits. Did you say this? Well, it's eight, eh? Well,
3: I'm going to go to the house. Kunit to Salasot to Sakat Hutukurot to Shadu to Tasot or Matstut to Slacht Holikit to Sulat Lassens Atoms Dam Sawanak Quim Sawanak to the Kutsot. A hot ticket snapped smart castles. I let out a tall nose cast. Scrump to that old decent digest at nose cast. And that's setting out a mad cast. Tell God to clear the ideas of the most customs. Concerts, my little stuff. And not just was. After 2 hours, my side out. To ask the clear the country hearts to note again. No te cans otro. Ay, no te chitos. Atlis chuta ati samptais. Ta chutos chupaisa o chint. O le kurunam chet otro. Ay, no chitos. Laxus. Wasusus. What is the world which needs it dark? As I started at the SS Nuclear, I started at the task, was not that, and the last. Until Colossum dies the most at the snap it. The electrolyte on, until Colossum dies. Swat. Itik es nutre pakona itik as kwasna as tlnek tumitik es atsak di asai kutas tukta nukusme kwas aynar tukus nikli onatu tukle kutu lumse tukta pli onatu yak kutita atu tam sukti mute inatu tukta. I know it's not you and now. I was not bit so that I was scared. I was so on who get who comes to. Came to me so. I was not bit so that I was so. I still was a kid. So that I was bit. We could get cars. Was stamped gold as it is in Nutcare. The Sutcare don't. Sutcare to doubt is in the size. I thought the cars that were cackled all the distance. But it is in the size of Nutcare. Yan chilai shamsat khatlish min chilai shtimut tas kuluk Nuk pe khum nishi saa kwa olx Fut stut ka oqs Ast oqs Nuk pa shum tustut anakomat ast Nuk pa shum nishi saa anakomat Tav tus kutstash Tas kuluk ke kutam kis Or did some tita kutas? I clam kis kutas kolok sat. Kis kolok tamat, kala oshat is that kutik tahat. I sit at kutas tutat. And I skeyas nam, so tikayat kis kimsta. Tikaya, tikasia yantnimut, tikas kimsta. Tas kutat, skausat sienam stut, tasalas, taakunat. Tas tais kayal khutis, tison khutas. Ayer skish tak uhtut, tak tchok. И сот сял какой-то сезон хтай. Никелец не сейчас кути ктахти сон хтай. Келосец ктахти я ялус. А кути кути сезон хтай. Айс кутах на тканки стахтах. Тапсух. Ты кумаку, ты сальям хтай. Сальям Ихмат кутките айот тусулстах энет стартам хем кутсант омтам омтам тутусон пахем тутусон хот омтам сал стомал аш стом тал укутикет Tikje saik tam tak hil manas, ta saliam st. Saliak tam tantaj, zimnas ta saliam st. Tam stut ke na kolak stut st. I kinaik ske ke kipas misatraj st. I stut stut st. Dalai kutia nukulian stitakul stison kutai. Aizat kholjit sult. Uktatap sult khat. Dikumakut tiprkhanim kutai. Aizat sult omtom skalp stom. Stomp to the child, such she was same cooked by his midnight. She said, I stomped to the Prahane, her stomp could take his head. It's minister to Prahane. Nightska khlikot sams ulta qultki da khumat ukotiket ayitman kukot takhalt kelewatimut noma alakam tana khutsitman kutal yelatimut noma ukotiket Alkalaik sut tachalt. Skaus kochtut. Stust kumt. Astarzist. Us kochtut. Tavsketel chutamais di nutzk tai. Nutzk kutazumt. Ах, коли ке хуам стахат, хуси сук салт, такот
6: Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Sit, Lenny.
7: Sit, Lenny.